Vision Song Contest. Met al de nieuws rondom Diva Maria. RTL als al moment live voor is erbij. Dat is een dinsdag die eerste halve finale. Een donderdag dan die tweede halve finale met Eva Maria. En een zaterdag die grote ESC finale.